0: Kom ons.
1: Yes, ja, broer, maar je gaat dus.
2: Het is tijd, het is tijd, broer, en mij.
1: Yes, ja.

Soms maak ik het lekker. Dus gooi het lekker op je pad. Taking up the level, yo. Als een lekker man. Als hij tijd.